ding. Hoi, hoi, daar hebben ding. Sja, sja, dan hebben heen, der weger op der wand. Sja, sja, daar hebben ding. Hoi, hoi.